0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
1: Balju
0: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Volgens Amerikaans president Trump zit er een deal met Iran aan te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste punten worden nu besproken. Dat meldt hij op sociale media. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Feest op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aartje van Tomme is voor ons ter plaatse.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen, voor de vierde keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon, het werd 4-0. Barcelona volgt zo het Engelse Arsenal op. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet dan een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig,
2: is niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
10: Oh, ik snap er niks van.
11: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
12: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Dit is Top! Top Headlines.
5: Goedemorgen. In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
6: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentijn dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
5: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Cristian Mungiu met zijn film Fjord. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
6: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
5: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice en de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Piklak reageert.
7: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg het nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los, heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven, is, ja, dat is een droom.
5: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal, in play-off 2 dan, was het een waanzinnige ontknoping gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

0: jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Exio's hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
7: Je droom.

0: talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaiza. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: Stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
7: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
8: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
9: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
9: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
15: Oh,
14: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.

0: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
1: Balju
0: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
1: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Dit is Stop!
6: Het is 9 uur, de zon is er en jij bent er ook al bij. Net als Serafine Smits, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten, die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Een leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
8: Toen ik Emmanuel op de koers naar zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
7: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Christian Mungiu en zijn film Fjords. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
8: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
7: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice en de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maars kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Tender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Pieklak reageert.
9: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. De hele dag achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was het aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los, heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven is, ja, dat is een droom.
7: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal in play-off 2 dan zijn er rellen uitgebroken na de wedstrijd van Standaard tegen Charleroi. Standaard verloor met 0-2 en gaf de eindwinst in het klassement zo uit handen. Vuurwerk vloog in het rond en fans renden het veld op en gingen in de clinch met de spelers. Door de nederlaag is Racing Genk dus de eindwinnaar. Het speelt tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. En de Brit George Russell vertrekt vanavond vanop de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australier Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken vanop de derde en de vierde plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
6: Dankjewel, Serafine. Daarmee werd het 9:03. Een hele goede morgen. Het is nog rustig op de weg op deze zondagochtend, maar het gaat wel al traag op de Brusselse binnenring. Je moet daar dik 5 minuten bij rekenen tussen Vilvoorde, Koningsloo en Machelen. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat dus voor minder dan 5 minuten.
10: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten. En met groot nieuws.
11: Maar groot, allee, jong.
10: Maar jawel. Groot nieuws.
11: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
10: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Alexander Balkens.
6: Temperaturen tot 30 graden, dat wordt bakken en braden als een kippetje op de markt met Another N54 Ultra. Nu, dit is Talk to You.

0: komen nummer 1 in onze top hit 40 al ruiken. Deze Talk to You van Another en 54 Ultra blijft deze week staan op 2 in de lijst. Alleen Magnetic van de Bausa doet het nog net wat beter in de volledige lijst van die top hit 40. Kan je trouwens nalezen op onze website topradio.be. Zeg een hele goede morgen. We geven samen de aftrap van deze zweterige 24 mei. En als je je dan afvraagt, wat moet je allemaal doen op zo'n zondag?
1: Gepakt dat woord, gekapt dat woord in tweeën en je krijgt 2 woorden.
0: Zon en dag. Gewoon genieten van de zon dus vandaag. Dit is

De zondagochtend van Top, we duwen hem samen in gang met deze Robin Schulz en Embers. Het is vandaag dag 2 van het zoveelste verlengde weekend van deze maand mei. Extra veel tijd dus om te ontspannen, om te bekomen van die werkweek. Vooral om ook op te laden voor een nieuwe werkweek. Met dat zonnetje erbij is dat ideaal. Behalve voor de aardbeientelers in ons land. Want die gaan serieus moeten doorperen op het veld. Want door dat mindere weer van de voorbije weken en het goede weer dat er nu zo plots is bijgekomen, zijn al die aardbeien rijp en helemaal klaar om geplukt te worden. Veel aanbod dus. De kans is daardoor ook groot dat de prijs al net wat meer zal dalen. Als je dus nog op zoek was naar een goed excuus om een extra aardbei te eten deze week, dan heb je dat bij deze gevonden. Ik ga het ook inzetten, denk ik.

0: Uit Maasmechelen laat weten dat hij aan het werk is in de tuin. Die probeert de hitte van vandaag een beetje voor te zijn. Ik moet zeggen, ik heb gisteren namiddag ook mijn gras gemaaid en ik was al piependood. En ik heb ook zo'n zitmaaier, hè. Dus dat zegt genoeg, denk ik. Heel veel succes daar, Timo. Hopelijk gaat het bij jou allemaal een beetje vlotter vandaag. En hoe ziet deze zondag er voor jou uit trouwens? Het is niet de laatste dag van het weekend. Dat biedt net wat extra mogelijkheden. Dus drop jouw plannen maar even in de Topradio BE-app.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: Dik 20 over 9 op een zondagochtend met Dinoro, Gigi D'Agostino, In My Mind.
1: Dit is top.
0: En hoe zit deze zondag eruit voor jou? Je mocht je plannen even delen in de Top Radio BE-app, eventueel zelfs met een foto erbij van je uitzicht op dit moment. Christophe uit Dessel is al onderweg naar de aardbeienteler bij hem in de buurt. Ik heb 10 bakjes van 500 gram nodig, stuurt hij voor een feestje straks. En Michiel uit Heuveland heeft ook al laten weten dat hij aan het werk is. Hij is de greens aan het maaien op het golfterrein van de Palingbeek. Zalig in dat zonnetje, schrijft hij er nog bij. Laat de golfers maar komen vanmiddag.

0: is een beetje een verwarrende dag vandaag, want het is zondag, dat is in de meeste gevallen sowieso een vrije dag, maar het is dan ook nog eens Pinksteren, een feestdag die op een zondag valt, daar heb je helaas weinig aan. Gelukkig krijgen we Pinkstermaandag er wel gewoon gratis en voor niets bij, morgen dus een extra vrije dag. Hein uit Bissegem laat ondertussen nog in de Top Radio BE-app weten dat hij vandaag naar de Sinksefeesten in Kortrijk gaat en Sharon uit Diest stuurt dat ze eigenlijk niet echt plannen heeft vandaag, behalve dan in de lichtzetel in de zon liggen en dat is een beetje de algemene teneur in de Top Radio BE app.
1: Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.

Momenteel is de AFAS Dome in Antwerpen nog in handen van de K3 Originals voor hun laatste concert daar. Eind oktober dan weer van deze twee. Reggie en Linda van Milk Inc. Je hoorde hun nieuwe Medicine nog eens bij Top. Zometeen gaan we terug naar dinsdagavond voor de reden waarom Bram van Hee zijn mond nog altijd dichtplakt. En dat is tegelijkertijd ook de reden waarom Piet uit Deinze een extra dessert heeft op zijn barbecue vanmiddag.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, niet?
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop, mo. Is het dan zeven, nee? Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Mode van. Wie er maakt je kameretten een zak slimmer.
6: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Moduvan.
4: Liquidator wint. Wiedermaai, kom in het zak slimmer.
9: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
10: Allee, tot straks, hè, mama.
9: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
14: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselaar krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.
15: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Deze marshmallow was dinsdagjarig. Dat wilde Bram niet onopgemerkt laten voorbijgaan. En dat is hem aardig gelukt ook, hè.
1: Dit is top.
0: Want hij heeft geprobeerd om nog gratis tickets te scoren voor een van de aankomende shows van Marshmallow. Eerlijk is eerlijk, dat was een schone prijs geweest, maar het is hem niet gelukt. Was er te laat bij, denk ik. Dan heeft hij maar gewoon al het productiebudget van het programma opgesoupeerd aan een zak marshmallows. Ook tof voor op een stokje op de barbecue met dat mooie weer. Alleen de brainstorm over de uitwerking van dat spel, die heeft dan net weer wat minder lang geduurd, denk ik. Want je kon die zak marshmallows winnen als je kon raden hoeveel van die marshmallow snoepjes Bram in zijn mond kon steken.
2: Hier komt de eerste. Oh, ja. Daar gaat hij al. Hup. Ja, ik mag niet meetellen natuurlijk. Oh. Amai. Hoe ver zit al? Een kwart van die zak of zo? Amai. Dat is echt op tijd stop, hè. Want dat kun je hoor. Weet je wel, anders. Wat zeg je? Stop! Ga je stoppen? Even ja.
0: Ja! Als Bram ooit suikerziekte krijgt, weet hij tenminste waar het ontstaan is. Hier op deze stoel, in deze studio. En het leverde luisteraar Piet uit Deinze vooral een zak marshmallows op. Want hij wist dat het er 10 waren. 10 van die marshmallows kon Bram in één keer in zijn mond steken. En die van Milky zijn gelukkig nog niet meteen jarig. Ik heb het gecheckt. Anders was er bovenop die diabetes ook nog eens kans op een lactose-intolerantie. Je krijgt ze wel nog eens samen met Malgrab nu.

0: Met zometeen Swedish House Mafia, Wait So Long komt eraan. 10 uur, Serafine Smits.
1: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van Kiev. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
2: Dit gaat veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
1: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge lag de rest van de avond stil. In Herend in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser. Nog zo'n 23 graden dan.
0: Dankjewel, Serafine. Het is precies 2:10. Een hele goede morgen. Nog best rustig op de weg. Maar het gaat wel traag op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. 5 minuten extra daar tussen Stabroek en Berendrecht. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat dus wel voor minder dan die 5 minuten.
3: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten. En met groot nieuws.
4: Maar groot, allee, jong.
3: Maar jawel. Groot nieuws.
4: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
3: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Alexander Balkens.
0: Laten we een deal sluiten om deze zondagvoormiddag mee door te komen. Ik zorg voor de muziek, de zon zorgt voor de zon en jij zorgt voor de compagnie.

Mag het nog een beetje meer zijn met Asher op je zondagvoormiddag? Of liever een beetje meer zon, want daar kan ik ook voor zorgen. Verkoeling, dat ook, met de nummer 20 uit onze tophit 40. Dit is Alok en Khalid, Dive Into Me, hoor je na Offenbach, Miles Away. We made

Crisscross Amsterdam, Color Maynard en Stay Never Leave. Ik hoop dat jouw zwembroek of je bikini al klaar ligt, want vanavond duiken we weer in onze Dance Top 1000. 6 uur lang tussen 6 en middernacht met Christophe Abst in de Dance Top 1000 Shuffle. En ik ga straks ook al zo'n track uit die Dance Top 1000 draaien. Jij mag kiezen welke dat zal worden.

0: Het is Bolt in de Achse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
4: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
6: Ja!
5: Bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. We make
9: you move. Top! Hey, senior Balkens, je moet dan hier nou een...

0: de zon is er spontaan nog een beetje harder van gaan schijnen van deze. We houden dat aan en zometeen met de nieuwe van Henri PFR. Sola is onderweg. Flashback. Maar ja, zondagavond is hoe dan ook gevuld met het beste uit onze Dance Top 1000. Christophe Abs die shuffelt dan weer samen met jou door de lijst tussen 6 en middernacht. Het is nooit te vroeg voor zo'n goede classic uit die Dance Top 1000. Dus ik heb er weer twee uitgekozen, twee willekeurige songs uit die lijst. En jij mag kiezen welke ik zo meteen nog eens moet draaien.
1: 797.
2: It's not that easy, it's not that easy. These days can't find a man to please me.
0: Mag je het een beetje zwoeler op een zweterige zondag als vandaag, dan ga je voor optie 2. Die vinden we zoals elke week in de onderste helft van de lijst. Katie B met Easy Please Me, dan stuur je zo meteen 1 door. Of mag het een beetje schaamteloos?
1: 176.
0: In dat geval moet je kiezen voor optie 2 uit de bovenste helft van die Dance Top 1000. Scooter en How Much Is The Fish? Dan lees ik graag cijfer 2 in onze Top Radio BE-app. Dus welke mag het voor jou zijn in die Dance Top 1000 flashback? Je stuurt 1 voor KTB, Easy Please Me. 2 voor Scooter, How Much Is The Fish? 1 of 2, ik lees het nu heel graag in.

Het is gloednieuwe muziek van Henri PFR. Deze Sola, waar de zon zelfs jaloers op is. Amai, hoe zomers is die? Ook die sollicitatie voor hit van de zomer liever is bij deze binnen. Henri PFR dus en Sola. En welke track uit de Dance Top 1000 mag ik straks nog eens voor je draaien als opwarmer? Misschien zelfs letterlijk voor de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe Abs vanavond. Ga je voor nummer 797? Daar vinden we Katie B met Easy Please Me. Dan stuur je cijfer 1 door in de Top Radio BE app. Als je gaat voor Scooter en How Much Is The Fish op nummer 176, dan stuur je cijfer 2 in onze Top Radio BE app. Het leek daarnet heel even alsof we met een unanieme beslissing zouden zitten. Eén track die meteen heel veel stemmen kreeg, maar er is ondertussen tegengas geboden. Dus het is belangrijk dat jij ook nog even meestemt. 1 of 2, laat maar komen. En ondertussen even naar de weg, want het is precies 10:30 geworden. Het gaat traag op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. 10 minuten extra daar tussen Stabroek en Berendrecht. En op de E40 van Brussel naar Gent, 5 minuten extra tussen Merelbeke en Gent. Op een andere plaats in de file minder dan die 5 minuten.

0: taco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En herenshorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Je hoort hem deze week extra vaak passeren hier bij Top. Martin Garrix en Ed Sheeran Repeat It. Het is onze Top Tune of the Week. Flashback. Vanavond hoor je dan weer alleen maar het beste uit onze Dance Top 1000 bij Christophe Abs. Tussen 6 en middernacht is dat in de Dance Top 1000 Shuffle. Maar goed, het is bijna 20 voor 11 op een zondagochtend. Dat is ook geen verkeerd moment om al eens in die lijst van vorig jaar te duiken. Dat doe ik met twee willekeurige tracks en jij mocht kiezen welke ik nog eens moest draaien.
1: 797. It's not that easy, it's not that easy.
0: Optie 1 vinden we in de bovenste helft van die Dance Top 1000 met KTB en Easy Please Me. Of ga je binnen die Dance Top 1000 toch graag voor een beetje schaamteloos?
1: 176.
0: Ik moet toegeven dat ik een lichte voorkeur heb, maar er is maar één mening die telt en dat is die van jou. Dus ga je voor KTB Easy Please Me of Scooter met How Much Is The Fish? Dat mocht je mij laten weten in de Top Radio BE-app. Aaron uit Gent, Christine uit Staden, die hebben onder andere gestuurd voor optie 2 Scooter met How Much Is The Fish. Ook Patrick uit Menen die zegt zelfs doe mij maar optie 2. Dat doet me terugdenken aan mijn eerste vakantie in Mallorca. Dat was daar toen al een dikke hit en het leek even alsof het die How Much Is The Fish van Scooter zou winnen in deze flashback met een unaniem resultaat. En toen kwam er tegengas in de Top Radio BE-app van onder meer Jurgen uit Torhout, Birgit uit Deelsen-Stockholm, Dimas uit Kapellen, Marina uit Antwerpen. Zij kiezen op deze hete zondag voor een hete plaat van KTB, Easy Play.

0: is er het weer voor. Hè. Lekker zweten bij 30 graden buiten en met goede muziek op de radio. Hierbij top KTB, Easy Please Me, stond op nummer 797 vorig jaar in de Dance Top 1000. En je vindt ze nu in die Dance Top 1000 flashback. Onder andere dankzij de stem van Birgit uit Dilsen, Stockholm, Dimas uit Capelle en Marina uit Antwerpen. Zometeen nog veel meer andere zonnige muziek. Jugel en Soto komt eraan. Onder andere Jamaican, Mambam en ook Anima en Ellie Goulding hoor je nog.
1: Dit is Top. We make you
2: move. Hallo, Key to Party. Kan ik u helpen?
3: Yes, I speak a bit English, yes.
2: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
4: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, hè?
5: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
6: Ja.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Allee, wat zie je bij mij?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Bahie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
5: Ja, dat wel.
7: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
8: Hey professional!
9: Ja?
8: 29 mei, opendeurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
7: Modu van.
6: Liquidator wint, Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
10: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
13: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.
14: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
15: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
16: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
17: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.

Anima en Ellie Goulding met Hypnotized. Als je vandaag of morgen nog naar zee zou gaan, even uitkijken. Want het is er inderdaad wel het weer voor zo'n goede, verfrissende duik in het water. Maar in 6 van de 10 Vlaamse kustgemeentes is er minstens 1 reddingspost bemand. Betekent ook dat er in Middelkerken, in De Pannen, in Brederen en in Zeebrugge nog geen bemande reddingspost is. Dan mag je dus ook niet in dat water zwemmen. De temperatuur van dat zeewater is zo'n 15 graden. Ideaal om even af te koelen en om op te warmen.

frisse duik in die zee. Dan net iets te veel van dat zoutwater binnen, maar wel op en top zomergevoel. En dat zomergevoel schemert ook door tussen de 40 meest gedraaide van dit moment. Die hoor je elke vrijdag en elke zaterdag tussen 1 en 4 in de namiddag tijdens de Top Hit 40. En als je de lijst van deze week gehoord hebt, dan zal je gemerkt hebben dat er niet superveel veranderd is. New Religion van Bebe Rexha bleef gewoon staan. 3. Bleef ook 2 voor Another en Talk to You. Een week langer aan de leiding, de Bausa. 1. Van de Bausa dus een week langer helemaal bovenaan in onze Top Hit 40. En op dagen als vandaag ben ik echt jaloers op mensen die met een auto met een uitschuifbaar dak rondrijden. Dan klinkt die gewoon nog net wat beter. En ik ga hem na de top headlines van 11 uur ook nog eens voor je draaien. Eerst Sigala nog, dit is Melody.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Stop!
2: Met de nummer 1 uit onze top hit 40, de Bauza en Magnetic. En Serafine Smits, het is 11 uur.
3: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden, dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van de stad. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
4: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Herent in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en iets frisser ook. Nog zo'n 23 graden dan.
2: Dankjewel, Serafine. Het is 11:02 en die zon zorgt meteen ook voor wat extra files op de Vlaamse snelwegen. Ik heb 3 plekken waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Vooral richting de kust natuurlijk, want het gaat traag. Op de E40 van Brussel naar Brugge, een kwartier extra tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom, kleine 10 minuten extra tussen Stabroek en Berendrecht. En op de E34 van Zelzaten naar Knokke, 5 minuten erbij tussen de Aardenburg, Kalseide, amai zeg, en Polderken.
5: Dinsdag ochtend zijn Jeroen en Koen terug.
6: Zeker weten. En met groot nieuws.
7: Maar groot, allee, jong.
6: Maar jawel. Groot nieuws.
7: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
6: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Alexander Balkens.
2: Ik zou as we speak graag op een terras zitten, maar ik ben de enige om de boel hier recht te houden. Dus ik trek gewoon de kraan met de zonnige muziek voor je open.

Robin Schulz en Kiddo met All We Got. En het lijkt misschien alsof het erom gedaan is. Drie Noorse schoolvrienden die op vakantie aan een meer een vrolijk deuntje bedenken, daar wat tekst op zetten en dankzij TikTok de zomerhit van 2026 aan het scoren zijn. Dat is het verhaal achter de nummer 1 uit onze Top Hit 40. De Bausa en Magnetic.

blijft zo goed, hè? Armin van Buuren, In en Out of Love. Zometeen de samenwerking waarvan je niet wist dat je hem nodig had. Eerst ander bezoek van Rosé en Bruno Mars. Dit is Apete op jouw zondagvoormiddag.

0: mai de CV ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Ba, un scart pe
0: care ne-a fa. Left call.
1: Calm. Pesitu zonder geld in Peru. En mer hem ik gesprek bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu de JBL Sense-Lite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: Zij zijn samenwerking waarvan je niet wist dat je hem nodig had, maar dubbel en dik geslaagd. DJ-licious en Milo, Forever Young.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Dit is dan weer een samenwerking waarvan je wel weet dat je ze nodig hebt. Jeroen en Koen in de ochtend van top. Het was weer een dolle week, hè, deze week. Je kan dat allemaal bekijken. Sinds gisterenochtend staat er weer een overzicht online op de socials van Top en in onze Topradio BE-app. Een overzicht van het beste van Jeroen en Koen dus. En daar zie je onder andere wat er gebeurt als jij muziek hoort op de radio, wat er dan hier in de studio gebeurt. Als je denkt dat ze het programma dan stevig voorbereiden, zal ik die mening toch even bijsturen.
2: And we gonna let it
3: burn.
2: And we gonna let it burn.
3: Mooi toch?
2: Ja, dat is wat de mensen willen op dinsdagochtend.
0: Jeroen en Koen genieten nu ook even van een verlengd weekend, maar dinsdagochtend zijn ze terug vanaf 6 uur stipt hier in de ochtend van Top. Zometeen nieuwe muziek van The Second Voice.

0: En Let Me Be, nieuwe muziek dus. Ik vind het een beetje een bijzonder nummer, moet ik zeggen, want het bestaat in meerdere versies. En dat is niet omdat er een remix van gemaakt is of zo, echt officieel uitgebracht in meerdere tempos. Dit was de snelle versie, maar er bestaat dus ook een slowed version. No stress, no rules, you're always talking, I'm cool. No lights, one dream, your body moving on beat. En die vind je dus ook effectief op die manier op alle streamingdiensten in meerdere tempos. Dus die heeft dat goed gezien. Hè. Geen beatblender nodig om dat nummer hier op top te krijgen. De Second Voice dus en Let Me Be, nieuwe muziek. Ondertussen 1 voor half 12 liever. En het gaat traag op de E40 van Brussel naar Brugge. 11 minuten extra tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. E34 dan van Zelzaten naar Knokke. Ook nog 10 minuten extra vanaf Maldegem. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom 10 minuten erbij tussen Stabroek en Berendrecht. Op de E40 van Gent naar Brugge 10 minuten ongeveer van Aalter tot Oostkamp. En op de E40 tot slot van Brussel naar Gent 5 minuten extra tussen Erpenmeren en Merelbeek.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoop, man.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
11: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
10: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
12: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders.

0: Topic en Becky G, sorry papi. En je hebt hem deze week misschien zelf ook wel ontvangen. Een belangrijk bericht liever in je mailbox voor als je zoon of je dochter in het zesde middelbaar zit en volgend jaar naar het eerste. In het zesde leerjaar zit liever en volgend jaar naar het eerste middelbaar gaat. Een tijdje geleden moest je een lijstje maken met scholen van jouw voorkeur en deze week werd er dan gekozen. Dat was een beetje bang afwachten voor de kinderen en hun ouders. Goed nieuws, want bij heel veel kinderen is dat de school geworden waar ze een voorkeur aan gegeven hadden. Of toch in elk geval de school die op één stond in dat lijstje. Want dat was niet voor iedereen zijn of haar eigen voorkeur.
1: Ik mag naar een school gaan, een middelbare school gaan. Het was eigenlijk niet mijn keuze. Het was eigenlijk de keuze van mijn ouders. Ik vind dat een hele stomme school, dus ik wil daar absoluut niet.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zijn niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
2: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: 29 mei, opendeurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
7: Balju
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
10: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

een paar weken wordt onze Belgische kust weer een hotspot voor heel veel fijne live muziek. Deze David Guetta komt onder andere naar het strand van Zeebrugge. Zometeen de beste muziek in de mix tijdens niet zwansen maar dansen.

0: anders gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
0: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedemiddag. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
2: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Thomas Baken van Infrabel.
4: Dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
2: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge lag de rest van de avond stil. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
5: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
6: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag, of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
2: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Braschaat, scheen de zon het minste. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
7: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten. En met groot nieuws.
8: Maar groot alleen, jongen.
7: Maar jawel. Groot nieuws.
8: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
7: Ja. Goed, dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws.

0: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Een ticket naar paradijs.
2: Elke maand.
1: Romantisch weekend in Parijs.
2: Elke maand.
1: Leren surfen op Hawaii.
2: Elke maand.
1: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
2: Elke maand.
1: Pizza's proeven in Milano.
2: Elke maand.
1: Taco's maken in Mexico.
3: Win for life.
4: Win for life.
3: Win tot 5000 euro elke maand.
4: Elke maand, elke maand, elke maand.
3: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

All these things that we took for granted.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja!
6: Maar ja...
4: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja! Maar ja...
4: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
5: Oh ja! Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
9: Stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: En Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, hè?
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Hey professional!
7: Ja?
6: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
8: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
9: Bozar.
8: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
9: ULB.
10: Allee, tot straks, hè, mama.
8: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
13: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
14: Euroshop. Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.
15: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
16: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedemiddag. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
2: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd, want ze waren onwel geworden. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden onder meer moeite met ademen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
2: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minste. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start. De Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd. Bijvoorbeeld steroïden of EPO. Want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen in actie in 3 disciplines. Zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
5: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt, is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
2: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
1: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
6: Zeker weten. En met groot nieuws.
7: Maar groot, allee jong.
6: Maar jawel. Groot nieuws.
7: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
6: Ja. Goed, dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Oh, zoveel video's!
9: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
10: Te veel video's!
9: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
11: Ah. Proximus. Think possible.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: Nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Roonhoven de BTW in jouw plaats.
3: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.

0: Hallo, Keith Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
4: Balju
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachte ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Muziek en magie.
8: Secrets Festival.
9: That's the one.
8: 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
10: Groene vingers. Ikke. Maar ben je jong? Als ik iets wil weten, nee, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
11: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.

0: 5 sheets of high-power bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far
1: as you can. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedemiddag. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
4: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket. Een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
3: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïense aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In het tennis klimt Elise Mertens op de wereldranglijst. Ze staat nu op de 21ste plaats. Misschien wel een opsteker voor Roland Garros. Mertens komt daar normaal morgen voor het eerst in actie tegen de Duitse Tatjana Maria. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start. Die Enhanced Games, ook wel de dopingspelen genoemd. Want het gebruik van bijvoorbeeld steroïden wordt er aangemoedigd. Het is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen in actie in 3 disciplines: zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
5: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt, is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
3: Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
2: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
6: Zeker weten. En met groot nieuws.
7: Maar groot, allee, jongen.
6: Maar jawel. Groot nieuws.
7: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
6: Ja.
2: Goed, dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws.

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoopman!
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Satisfaction.
1: We make you move.

0: je kameretten van Brumode van?
1: Ja.
0: Zeg je slim?
2: Tuurlijk, kun je ding voorspellen.
1: Allee, wat zie je wel mee?
2: Maar wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
2: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
2: Moi.
1: België.
2: Ja.
1: Frankrijk.
2: Ja, stop maar. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
2: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
1: Modu van.
6: Liquidator wint. Wieder mooi, kom je net de zak slimmer.
7: Hey professional.
8: Ja?
7: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
9: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedemiddag. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
3: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket, een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
2: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïnse aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen keren. In Queensland, in het noordoosten van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai, dat melden de lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water gered worden, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
1: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
4: Zeker weten. En met groot nieuws.
5: Maar groot, allee jong.
4: Maar jawel. Groot nieuws.
5: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
4: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws.

0: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja...
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja...
1: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk, kun je ding voorspellen.
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
5: Hallo, Key to Party. Kan ik je helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key. Eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
6: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
4: Modu van.
1: Liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Muziek en magie.
10: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
11: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.
12: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio. Je hoort Philip Rijland.
2: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
1: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Op de R4 in Evergem in Oost-Vlaanderen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man had een aantal stilstaande wagens niet opgemerkt en raakte hen in de flank. Daarop werd hij over betonblokken gecatapulteerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. Vanmiddag veel zon en maximaal tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, ook kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
3: Maar groot, allee jong.
0: Maar jawel. Groot nieuws.
3: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja. Goed, dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws.

0: We zitten in een warm en zonnig weekend en onze weerman die heeft ons deze week ook wat tips gegeven.
1: En overdag zonnecrème, voldoende drinken en voor Koen ja, zware inspanningen vermijden.
0: En plaatjes aankondigen, dat gaat nog net lukken. De top 3 van vorige week er eens bij halen. Number 3. Kygo en Griffin met Khalid, Save My Love. Gezellig een babbelke met Another Talk to You. Number 1. Bebe Rexha, New Religion. Wat ik geloof, dat is vooral wat Erwin dus gezegd heeft. En dat is...
1: inspanningen vermijden.
0: Voilà, we gaan het dus op het gemakje doen. Dit is de soundtrack van jouw weekend, de GDC 40. Met op nummer 40 deze, Thomas Gray en Rumors.

Als je bekend wil worden, dan kan het soms helpen om een filmpje te posten op YouTube. Als je dan goed kan zingen en het valt op, dan word je misschien wel even bekend als Becky G. Want dat heeft zij gedaan. Samen met Topic is dit Sorry Papi.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Train plus, plus.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: Stap met meer korting op de trein.
6: 40%? Het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
7: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
8: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze BeBright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
11: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Immoscoopman!
12: Immoscoopman!
14: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
14: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ja?
14: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, man!
17: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
18: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
19: Oei, wacht hè.
7: Rustig, Sian.
19: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Nia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
18: Prima, prettige avond.
19: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
16: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
4: Sorry, Marties WK.
0: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

met een officieel momentje, want dit is de op één na hoogste nieuwe Adam Port en Kind Music. Je kent ze van... Ze hebben nog eens in de studio gezeten en het resultaat mag ik spelen op één na hoogste nieuwe. Be The One, Adam Port en Kind Music.

hebt zo van die mensen die zichzelf voornemen van wel, dit weekend ga ik eens loco loco. Jij denkt niet ongetwijfeld, oh, dat gaat over mij. Loco loco, alles wat je doet, doe het met mate. Allee, pas op, ik ga jou niet zeggen wat je moet doen, maar je snapt het wel. Met mate genieten doen we niet. We gaan vol een bak met Frankie Rizzardo. Je kent hem van Blackout. En vorige week mocht ik hem nieuw voorstellen in de GDC 40. Tweede week en meteen 7 plaatsen gestegen op 29.

0: Allee, zo snel het, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè. Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
4: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
5: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top. We make you move.

ooit, heel lang geleden, was Martin Garrix 17. We zitten in 2014 en dan zei hij: mijn collab met Ed Sheeran die komt er binnenkort aan. Binnenkort is in 2026 nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran, hoogste nieuwe 25.

0: Volgende week mag hij beginnen aan zijn residency in de Ushuaia in Ibiza. Calvin Harris, tot oktober zal hij daar elke vrijdag een set spelen. Calvin Harris en nu met Jazzy Satisfy. Zometeen de beste 20 van de GDC 40.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
2: Ah.
1: Proximus. Think possible.
3: Oh nee!
4: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
5: Dit is Top! Top Headlines.
6: Goedemiddag. Het Bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld en er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid. Zelfs spelers werden aangevallen. Vier politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Bert.
7: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
6: Dat is opvallend, want het ging nochtans om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt dat een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio.
8: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
6: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Sport dan. Onze landgenoot Jordi Meus heeft de slotrit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Ook de eindzege was voor een ploegmaat van Meus. Die ging naar de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy. Meteen einde verhaal voor Zizou Berghs op het tennistoernooi van Roland Garros. Berghs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Ook vorig jaar ging Berghs er meteen uit in de eerste ronde. En voormalig Rode Duivel Jean-Marie Pfaff heeft zijn indrukwekkende voetbalcollectie geveild. Het iconische WK-truitje dat hij ruilde met de Argentijnse voetballegende Maradona op het WK in 86, bracht maar liefst €400.000 op. Het shirt van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zo'n €130.000. In totaal verkocht Pfaff zo'n 310 items. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
9: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
10: Zeker weten. En met groot nieuws.
11: Maar groot, allee jong.
10: Maar jawel. Groot nieuws.
11: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
10: Ja. Goed, dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.
9: Global Dance Chart. Koen van der

zie jij jezelf al je ogen sluitend op de dansvloer staan met Kato en Jan, of Justay en Jackstyle moet ik dan zeggen met Jan. En Turn the Lights Off in de 18e week op 17 beland in de GDC 40. Met Tones and I en Fisher, dit is Favor.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: is de geweldig mooie stem van Sia en David Guetta. En Afrojack met Awake Tonight. En hoe, dat is zo een standaard vraagje, hoe is het allemaal begonnen? Wel, Afrojack, hoe is het allemaal begonnen?
1: Mijn moeder op de sportschool. Mijn moeder die had geen geld, die was danslerares. Maar ja, ze vond dansen zo leuk dat ze liever geen geld had en danslerares was als iets anders. Maar ze had dus geen geld voor een oppas. Dus ze nam mij altijd mee naar die dansschool. Dus dan stond ze daar op liedjes van de Prodigy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3.
2: Smack my bitch up!
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1.

deze week op 11 beland. Save Me Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta. Zometeen beginnen we aan de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Number 2. Uit Amsterdam, Another Talk To You.

Het enige wat jij op dit ogenblik dus wil weten is of dat deze week opnieuw het geval is. We gaan dat dus samen ontdekken. Laten we met de top 10 beginnen op nummer 10. Anima en Lisa van Blackpink. Dit is Bad Angel.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Hey professional!
4: Ja?
3: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
1: Allee, tot straks, hè, mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
9: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

Als je iemand bent die nogal zenuwachtig is, dan is dit volgens mij de ideale track om een beetje te doen ontspannen. Met de Bausa en Magnetic in de GDC 4, die blijft deze week gewoon zitten. Je mag het ook een beetje de soundtrack van dit weekend noemen. De top 3 van de GDC 4 beginnen we met Kygo, Khalid en Griffin. Save

Dat is wat ik moet doen. Talk to you, another and 54 Ultra in de 11e week. Gewoon blijven zitten op 2. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat zowel de nummer 3 als de nummer 2 van deze week dezelfde zijn als die van vorige week. Maar hoe zit dat met de nummer 1? Ja, je voelt hem al komen. Het is Bebe Rexha opnieuw met Faithless en New Religion op 1.

0: foto's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. Dit is Top.
3: De barbecue die staat aan, de drankjes staan koud en Top Headlines van 6 staat voor je klaar. Serafine heeft nieuws voor jou. Goedenavond.
4: Goedenavond. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
5: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maartenziekenhuis.
4: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het bondsparket start een onderzoek na de rellen na de match tussen Standard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
6: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
4: En dat is opvallend, want het ging nochtans wel om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. De Nederlandse politie heeft een Belgische man van 31 opgepakt na een massale vechtpartij in het centrum van Breda. Dat schrijven Nederlandse media. Hij zou zowel slachtoffer als dader zijn. Bij de vechtpartij waren een 40-tal mensen betrokken. Ze zouden met stoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen gegooid hebben. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt zo een bedreiging voor Erdogan. Sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Versneslavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalt het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcelluzzi. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht daalt de temperatuur dan naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag is het koeler, maar het blijft wel zonnig.
1: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
7: Maar groot, allee jong.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
7: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
1: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Dit is Top.

1973. Anouk Mato en Girls Just Wanna Have Fun in de Dance Top 1000 Shuffle. Zondagavond, dat is shuffelen door de lijst, die van de Dance Top 1000. Fijn dat je erbij bent met dit mooie weer. En hopelijk is dat met een frisse pint in de hand en vleesjes op de barbecue. Goede muziek, daar zorg ik voor met Tu Fabiola onderweg. I'm on fire. Dat is Carlos en Simarilia.

Die iconische Panflight Drop blijft zo populair op al die festivals. De Nederlandse Thames Newsom en Australische New World Sound en Flute terug te vinden op 383 in de Dance op 1000 van top. De Deense zangeres Wakefield, die midden jaren 90 een gigantische wereldhit scoorde met Saturday Night, die beleeft momenteel een enorme comeback. Haar agenda staat voller dan ooit met nostalgische tours en ook gloednieuwe muziek dat ze heeft uitgebracht. En moet je weten, ze staat deze zomer onder andere ook op de line-up van het Moonfield Festival in ons land. In Mol is dat begin juni. Doe je nog eens even mee met dat wereldberoemde synchrone groepsdansje van Wakefield. Saturday Night op 400.

0: Didi-na-na-na.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: Love you without okay.
1: Natasha Bedingfield, het zusje van Daniel is dat, die ooit een ferme hit had met Gonna Get Through This. Beiden zijn momenteel weer volop aan het toeren. Wat leidt tot geruchten over een mogelijke collab tussen die twee? Dat zou nog eens leuk zijn. Je hoorde These Words, geprikt op 893. Ik heb Sharam voor jou, Party All The Time. Ideaal bij dit weertje. 988.

Voilà, zijn opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.

Joseph Armanios, zo heet hij voluit. De Amerikaanse DJ Hyperactive. Een van die smaakmakers die de sound van Chicago en Detroit heeft gevormd. Kan wel eens onverwacht opduiken op een of ander technofeestje. Wide Open 308. Amanda Wilson. Het is de stem achter Avicii's wereldhit Seek Romance. En ook enkele hits met de Freemasons had ze, waaronder deze Watching 686.

0: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
1: Balieu
0: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachten ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Dit is Top. We make you move. Dit is de Dance Top 1000 Shuffle. Het beste uit de Dance Top 1000.

You Got The Love door de vingers van Shapeshifters. The Sword and Candy staat in 446 in de Dance op 1000 Shuffle. Netsky is officieel aangekondigd als de grote afsluiter van de Lokerse feesten op de Grote Kaai op zondag 9 augustus. Het festival met een gigantische knal verzegelen, dat doe je met Netsky natuurlijk. En tussendoor reist hij van land naar land, skipt hij langs diverse festivals en deelt hij de stage met Dimitri Vegas en Like Mike in Club Ushuaia deze zomer op Ibiza. En nu op de radio met Jaws, Higher 4 93.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Als je fan bent van Billie Eilish, dan rap je jezelf best binnen de kortste keren naar de bioscoop. De film Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, de tour live in 3D, is op dit moment een gigantische bioscoophit. De man achter Avatar en Titanic, James Cameron, heeft hem mede geregisseerd. State of the art beeld en geluid kan je verwachten. Een bioscoopticket voelt naar schijnt daadwerkelijk aan als een concertkaartje. Zo goed zou je zijn. Billie Eilish, Bad Guy in de lijst, 595. Top headline van 7 zometeen naar Samin en Hitte 4:30.

0: Dit is Top!
1: Het is veel warm om te gaan slapen, dus we maken er samen een lange hete nacht van met 1000 plaatjes. Helemaal geshuffeld naar Top Headlines.
2: Een goeie avond. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
3: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
2: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een schietpartij in Laak in Brussel vannacht. Volgens de politie ging het om meerdere kogelinslagen in de muur van een woning. Ook lagen er verschillende kogelhulzen op de weg. De daders zouden op elektrische steps gevlucht zijn. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De CEO van de Pro League, Lorin Parijs, eist strenge straffen na de gewelddadige incidenten na de match tussen Standard en Charleroi gisteravond. Volgens Parijs ging het om pure criminaliteit. Hij eist ook een strengere voetbalwet om hooligans harder aan te pakken. Ook het bondsparket start een onderzoek, vertelt voetbaljournalist Jarno Berto.
4: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
2: Bij de incidenten raakten zeker 10 politieagenten gewond. 6 mensen zijn intussen aangehouden. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die oppositie won 2 jaar geleden nog de lokale verkiezingen en vormt zo'n bedreiging voor Erdogan. In sport een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Dversne-Slavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellucci. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het tot 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
5: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
6: Maar groot, allee jong.
5: Maar jawel. Groot nieuws.
6: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
5: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Dit is Top.

Diep in de wandelgangen van de scene wordt gefluisterd dat hij de soundtrack verzorgt voor een nieuwe Gremlins-film nadat hij tijdens eerdere DJ-sets in Parijs subtiele hits op zijn kleding droeg die Thomas Bengelder van Daft Punk 598. Je hoorde Harder, Better, Faster, Stronger in de Dance Top 1000 Shuffle op zondagavond. Een zwoele zondagavond met verdomd goede muziek en je radio. Fireworks, Purple Disco Machine nu, 503.

Kate Ryan viert dit jaar officieel haar 25-jarig jubileum. Op zaterdag 10 oktober geeft ze een exclusief, groots opgezet eigen concert in de Casino Concertzaal in Sint-Niklaas. En haar 25 Years Tour brengt haar niet alleen langs Belgische en Nederlandse podia, maar ze trekt dit najaar ook naar grote zalen in het buitenland. Met bevestigde shows in steden zoals Berlijn en Warschau, waar ze ook nog steeds enorm populair is, die Kate Ryan. Ella Ella, vastgeprikt op 778 in de Dance Top 1000. Jouw lijst met de 1000 beste dance nummers aller tijden hier bij Top. Céline Dion nu, I'm Alive. Goeie

0: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
7: Strijk!
6: Nu exclusief op streams.
7: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Moet je weten, hoewel hashtag selfie destijds bedoeld was als een grap, bekende onlangs nog Alex en Drew van de Chainsmokers dat de track hun leven voorgoed heeft veranderd. Maar dat ze destijds bang waren een eendagsvlieg te blijven. Nu in 26 spelen ze de originele versie van die track bijna nooit meer in hun set. Tenzij het verwerkt zit in een zware, moderne technomix, maar dus wel nog op de radio te horen. Hè. Die hashtag selfie van de Chainsmokers 979. Sage nu encore une fois bij Top 420.
1: Mesdames, messieurs, le disjockey Zach

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Wie Hanna slang verwacht zijn negende studioalbum Door van Stevast R9 genoemd, is al jaren het grote mysterie in de popmuziek. En David Guetta die heeft onlangs in een interview een boekje opengedaan over de situatie over dat nieuwe album. Hij wist te vertellen dat het managementteam van Rihanna de afgelopen tijd meermaals contact met hem heeft opgenomen. En ze vroegen hem specifiek om nieuwe beats en producties naar haar op te sturen, omdat het tijd is en ze gaat releasen. Al lachend, maar eerlijk gaf David Guetta toe dat hij braaf heeft aangeleverd, die beat, maar dat er tot op heden nog niks concreets mee is gebeurd. We staan dus nog steeds geen stap verder. Who's That Chick 978. En van Guetta naar Harris, Blame, met John Newman op 354.

0: al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Dit is de Dance Top 1000 Shuffle. Het beste uit de Dance Top 1000.

Deep Down, DJ Alok en Ella Ayer, 743, de Dance Top 1000 Shuffle. A Good Day met de iconische filmsample uit Flatliners, Today is a Good Day to Die. Dan weet jij meteen dat deze er zit aan te komen. Natural Born DJs, 268.

good day to die.

Dit voorjaar deelde Stromae nog een opvallende video op zijn Instagram-kanaal waarin hij in het Japans zingt. Nu, fans en critici speculeren sindsdien volop over een compleet nieuwe muzikale richting. Als je weet dat Stromae al langer gefascineerd is door de Japanse popcultuur, dan zit er misschien wel iets nieuws aan te komen wat Stromae betreft. Mocht dat het geval zijn, dan hoor je dat natuurlijk voor het eerst hier bij Top. Straks wordt er gewoon verder geshuffled tot middernacht en Fragma, die krijg je nog van mij, Tokas Miracle 182. Nog een fijne avond. Is dat daar?

0: dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot alleen, jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

De Dance Top 1000. Non-stop. Via de online zender in de Topradio BE-app. En topradio.be. Top. Ook de volledige Topradio playlist.

0: De Dance Top 1000 Shuffle. Top 1000. Top. We make you move. Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot alleen, jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja. Goed, dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot alleen, jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Top 1000 Shuffle. Dit is top. We make you move.
3: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot alleen, jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot, allee jong.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot alleen, jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot, allee, jong.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.